0: Hallo, hallo, ik is een spoor.
1: Jonas Hooglat Holiday, elke maand trek hy die pee. As hy in die skadi sit, hou sy graag
2: selfs aan met smid. Hulle speel en sing mooi, hè? Hulle speel en sing mooi.
1: Hulle speel en sing mooi. Hulle speel en sing mooi.

As hy prachtige weergawe van Silver, soos gesing dier George Baker, Selection, en net voor het ons gehad Baby Blue van diezelfde groep. Right, ons stap aan, ons kom, wie is nou op die draaitafel? Ons het vir Guy Mitchell. Hy is gebore Albert George Sernik op 22 februari 1927 en hy is oorlede op 1 juli 1999. Hy het nie die millennium gehaal nie, ne? Ok, hy was een Amerikaanse popsanger en acteur, suksesvol in sy vaderland, die Verenigde Koninkryk en Australië. Hy het 44 miljoen plate verkoop, en dit is ontzaglik baie hoor, insluit in 6 miljoen verkope enkelsnitte. Sy bekendste liedjes sluit in My Heart Cries For You, Heartaches By The Number, en Singing The Blues. In die herfst van 1957 het Mitchell op een gelijknamige ABC se Guy Mitchell Show gespeel. Hy het ook een aantal rolprente opgetree, soos That Redhead from Seattle en Red Carters. En ja, het op TV verskyn as George Romick in die 1961 NBC Westerse speerreeks Whispering Smith. In 1999 BC drama reeks. Ok, die liedjie wat ons gaan luister van ene Guy Mitchell, ek het sommer dat hy twee vir ons doen, die ene is van 1950 en die ander ene is van 1959. Heartaches By The Number en dan My Heart Cries For You. Dis die twee wat hy vir ons gaan doen.

Daar sê, daar het mens nou duidelik gehoor hoe een kunstenaar of een sanger groei in een kwestie van 9 jaar. Guy Mitchell, hy het die eerste een wat hy vir ons gesing het, of die eerste een wat hy ja, gesing het, was Heartaches by the Number. Dit het hy in 1959 gesing en die ander een in 1950. En mens kan duidelik die verskil hoor in sy, wat noem sy, enthousiasme, sy klanke, sy, hy het definitief een hele klompie dinge aangeleer in die 9 jaar. Tot hy by die tweede liedjie uitgekom. Wel, hy het seker intussen ook liedjies gehad, maar ek meen die verskil tussen daardie twee. Ok, ons sien Ria van Swart Ruggens. Ek sien jy is ingeskakel en jy sê die muziek is mooi. Ek is blij jy geniet het en dank jy jy saamluister. Ek hoop jy gaan die rest ook geniet. Daar is een lekker 2 ure speelhuis wat ons gaan luister vandag. Ok, ons stap aan, ons kom nou by, wie gaan ons luister, Udo Jurgens. Hy is gebore Jurgen Udo Bokkelman op 30 September 1934 en hy is oorlede op 31 December 2014. Ne? Ja, was een Oostenrijkse komponis en sanger van populaire muziek wie sy loopbaan oor 50 jaar gestrek het. Hy het die Eurovisie Song Contest van 1966 vir Oostenrijk gewen, byna 1000 liedjies gecomponeer en meer as 100 miljoen plate verkoop. Nou ja, nou net die vorige een het ek gesê, hy het 45 miljoen geplate verkoop en nou kom ons hier so in hierdie ou, hy breng met 100 miljoen plate. Sy composities van verwerkings het aanhangers van alle ouderdomme gelok, tot sy dood op 80-jarige ouderdom het hy aangehou om lokale in Duitsland, Oostenrijk en Switserland te vul. Ons luister na Udo Jurgens en een van sy baie populaire liedjies, Merci Cherie. Hier kom Udo Jurgens, 1966 het hy hierdie een uitgereik.

Daai was Marieel Mathieu, en weet julle, ja, ek het gepraat oor die kracht in die stem van Connie Francis wat net voor haar gesing het, maar as julle nou van rechte kracht in die stem wil praat, hierheen sal een generator goeie gau gee, en dit is Marieel Mathieu, sy, het, ek geloof, seker, sy Petula Clark, as jylle so 4 of 5 dames sangeresse wat ek kan opnoem, wat sy stemme dra, ordentlik dra, en Marieel is een van hulle. Prachtig, daar het jylle nou die selfde liekie, twee in een rij van hom gehoor. Dan is die wals, jy weet ek is altyd so mal oor walse, as ek by een dans is die aand, en dan sit ek daar in my hoekie, en ek wacht, en tot ek hoor 1, 2, 3, dan spring ek op, en ek gaan soek die naaste meisiekie, en ja, en ek dans. Die rest kan ek maar uitsit, dit is a two steps, en tangos, en allerhande goeders, en nee, ek het nie idee wat die richting om te gaan, en hoeveel, wat is die tempo, en, maar as dit by een wals kom, hey,

Wow, ja, ek sê ook wow. Ek sien Marie-Louise sê wow en dan sê Ria, dit is mooi muziek. En ek sê dankie Albert, dat jy daar die ene aangevraad. Dit is rarig. Julle het natuurlijk die wijsie herken, Red River Valley, sy wijsie, maar sy sing dit magnifiek is die woord. Ek kan nie aan een ander ene dink wat het beter beskryf nie. Ok, nou kom ons by baie gewilde kunstenares of sangeres dan. Sy is geboor op 18 juni 1944 en dit is Sandy Posey. Is een Amerikaanse gewilde sangeres van die 1960s en sy het enkelspelers soos haar 1966 opname van Martha Sharpse composities Born a Woman en Single Girl het sy ook uitgebring. Sy word dikwels as country sangeres beskryf, maar soos Skeeter Davis, aan wie sy gereeld vergelyk word, wissel haar uitsette geweldig. Posey het 4 treffers in die Verenigde Staten gehad, waarvan 3 op nummer 12 op die Hot 100 gepiek het. Maar dit, om 12e plek op die Hot 100 te kry, is een deurbraak, dan is jy beroemd, bekend. Dan is jy op die kaarte. Sy is gebore Sandra Lou Posey in Jasper, is die dorp in Alabama. Sy het in 1962 van die hoërskool in West Memphis gegradueer, nou waar anders wil jy wees as in Memphis, as jy sangeres wil word. Nou, Posey het, het werk as sangeres gekry, nadat sy aanbeveel is dier een tannie van haar, aan een kenner, wat een televisie bedrijf gehad het. Ok, ons luister na Sandy Posey. Nou ja, ek kon eerst nie mooi dink, ek weet hierdie ene sing dier Olivia Newton-John ook, en toe dog ek nou, maar wie die oorspronkelijk gedoen, maar as my mind vir my reg sê, dan was Sandy Posey lang voor Olivia Newton-John op die charts gewees. So ek neem aan, dit is een liedjie van haar wat Olivia toe later ook gecover het. Ok, ons luister. Sandy Posey, You Don't Have to Say You Love Me.

prachtige natuurlijke stem. Hy is nie geforceerd nie, dis sy stem daar en hy gebruik om fantasties. Dit is Jim Reeves. Ek weet, hy selfde liedjie word gesing ook dier, is het Lucille Starr, ne? Saam met Bob Regan, man. Ok, ons stap aan en waar trek ons nou? Die meisie wat ek ook net nou genoem het, onder die sterkstem dames, ek praat van Petula Clark. 1964 was sy een reuse treffer in Frankrijk gewees, maar die 60s was besig om rondom haar te gebeur, en sy was nie deel daarvan nie. Die producent, die muziekproducent, en dit is van Pye Records, Tony Hatch, het het ook goed besef, en gevolglik het hy vir Petula Clark in Parijs, Frankrijk gaan sien, en vir haar voorgestel dat sy weer iets in Engels moet sing om een hups aan haar loopbaan te gee. Sy direct daarna die liedjie Downtown opgeneem en haar gewildheid het sommer dadelijk weer gestyg. Weet jy hoe makkelijk is het fine tuning, hè?

Rustig het lanke, The Browns, wat daar vir ons gesing het, die broer en die twee sisters. Ok, die volgende ene, ek gaan nou weer vir ons nog een gewijde ene indruk kies op, en die specifieke liekie is The Battle Hymn of the Republic. Ek kan nie, hy het een gewone naam, ek weet nie of het March on Christian Soldiers is het, ek weet nie, ek is nie seker nie, ek sal, ons gaan nou hoor, in elk geval, dit is een American Patriotic Song, sê hulle, kom ons luister, hier kom hy.

White sportcoat en a pink carnation gaan nogal saam, as jy die best man by jy trouwe is, seker. Ok, ons stap aan, ons kom by The Platters, Amerikaanse vokale groep wat in 1952 gestig is. Hulle is een van die suksesvolste vokale groepe van die vroege rock and roll era. Die groep het tussen 1955 en 67 40 solos op die Billboard Hot 100 gehad en sluitend 4 nummer 1 treffers. Die Platters gaan voort om Reed se blijvende nalatenskap te vervul en presteer vandag nog reg oor die wereld. Die Platters, ons luister na hulle, en die liekie is 16 tons. Yep, baie gewilde ene gewees. So.

ingeskakel, hy sal om 6 uur val hy in, en hy hou aan tot die 8 uur, half 9, ek weet nie, ek kan nie onthou nie, maar daar rond is een 2 uur program. En dis altyd een lekker luister ene, lekker country muziek wat hy vir ons bring, en tyk hier onderhoude met van die country mense, ensovoorts. Dan morgen op Radio Eendrag het Christo, DJ Doop, het hy sy luisteraars versoekprogram. So, as jylle enige versoeken het wat jylle wil graag hee, hy moet speel, stuur dit vir hom, hy vraag dat het voor morgenmiddag 3 uur by hom moet uitkom, so dat het kan ontleed en ontwerp en aflaai en convert en al die type dinge wat die mens vooraf moet doen voordat jy die program kan opstel. En ja, dan is sy program morgen aand, is hy om 7 uur, het hy sy luisteraars versoeken. Sê net daar aan wie dit is, hoekom dit aan die persoon is, en hoekom jy van die plaat hou, of wat ook al, stuur het aan DJ Doop. Okay, so for the time being gaan ek nou aan, en ek gaan vir julle nou bring, kom ons kyk wat het ek hier. Ja, hoekom nie? Ek het nie een instrumenteel vandag gedoen nie, en is sondag. Ons doen ons instrumenteel op sondag ook, en die ouds naam is Enrico Nicola Mancini, oftewel dan Henry Mancini, een van die ouwe componiste wat nie per ongeluk in sy beroep beland het nie, hy het gewerk in die specifieke richting en die leer geklim deur al die nodige stappe tot waar hy bekend geword het as een van die beste orkes organiseerders van alle tye. Hy was vooral bekend vir sy rolprent thema's waaronder die bekendste die Pink Panther is. Okay, so ons gaan luister na hom, na die ons twee doen. Die eerste een is die Baby Elephant Walk en dan gaan ons luister na die Pink Panther se thema. Lekker luister, orkestrale muziek.

Daar sê, ek sien sommer die Pink Panther daar in die gang afstap, met die lang tree van hom, wat hy so op die maat van die muziek daar uitloop. Ok, ek sê vir julle, baie dankie, dat julle geluister het, en saam geluister het, en ek hoop julle het dit geniet, en julle moet een lekker week hê, kyk die week vierkantig in die oë, maak een sukses van hom, en dankie weer eens, ek sê vir julle, doen wat julle geniet, en geniet wat julle doen, en gaan uitspeel met een gewijde lied, en dit is een van Bill Cosby, Thank You For Today, en ja, ek hoop, ons kan elke dag wakker word met die gedachte in ons kop, Thank You For Today. So, om aan te sluit by die gewijde program wat direct na gaan plaasvind, dit is die Bybelstudie. So ek sê, doen wat julle geniet, geniet wat julle doen, bye for now.

Jody Machine gelees af jou met Heads Carolina, Tales California, op Ramkart Radio van 7.7. Vanavond jou muziek, country muziek van die jaren 90's, net hier op Ramkart Radio. Wat jou Lone Star met Amazed van die jaren 90's. Dan Trisha Yearwood, She's in Love with a Boy. Dan na Lucky van Dan Carter, Strawberry Wine. 3 in 'n ry, klink so op Ramkart Radio.

Ten ek harig wees af jou met Strawberry Wine op ramkateradio.co.za. Potje van die jaren 90 se country muziek, eerst op pad vir jou Alan Jackson met Little Buddy. Dan af jou Neon Moon van Brooks & Dunn. Dan The Chicks, Cowboy Take Me Away. Die reenerij van die 90s se country muziek op vanavond. Rampart Country, sondag aan de 6 tot 8 op ramkateradio.co.za.

Dus ik vertel de Chicks quiz daar voor jou met Cowboy Take Me Away op Ramkart Radio op 7.7. Wat voor jou Faith Hill met Breathe. Daarna voor jou Fancy van Rupert McIntyre. En Randy Travis op pad voor jou met Forever and Ever Amen. Alles van de jaren 90's op vanavondse Ramkart Country.

Luister gerus na my Grand Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons is nie op sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel. Net hier op Ramkat Radio.

Ek wil een mening gewees daar vir jou, Randy Travis gewees daar, Randy Travis, op Ramkart Radio. Wat Tim McGraw vir jou met I Like It, I Love It. Daarna vir jou, Alison Krauss, Summit Union Station, When You Say Nothing At All. Dan vir jou, Alabama, I'm in a hurry and I don't know why. Drie en een rijt langs so op Ramkart Radio.

0: Hallo julle, DJ Touch is hier so, Skakel Chris in elke dinsdagavond van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.
1: Hi, ek's Dusty Dixon. Jy luister na Jannie Du Plessis op Ramkat Radio.

Ik wil zelf weer gestuurd bij genaamd, wat een groep genaamd Alabama. I'm in a hurry and I don't know why. Op rampkwartradio.co.za. But you, looking from Pam Tills, maybe it was Memphis. Then have you one more last chance of Vince Gill. Dan have you John Michael Montgomery, sold, die in de rij. Alles van de jaren 90 van Rampkwart Country. Rampkwartradio.co.za.

Love Me gewees daar van Colin Ray op Ramkwad Radio op en 7.7. Wat vir jou ook van die jaren 90's country muziek, Lori Morgan, Except for Monday. Dan vir jou The Judds, Love Can Build a Bridge. Dan Martina McBride, Independence Day. Dien en op Ramkwad Radio.

Nacht in die Nacht, Leons en donkeren wacht. En die modder in bloed leer koud, streepzak en reen kleeft in mij. In mijn huis en mijn plaats, tot koele verbrand, zodat hul ons kan vangen. Maar die vlammen in vier brand nou diep.